0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie. De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het uitstel moet ernstige onderhandelingen mogelijk maken die kunnen leiden naar een deal met Iran. Daarin staat dat Iran geen nucleaire wapens meer heeft. Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks

0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
1: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
0: En
2: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
4: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
5: In 28 jaar is dit de meest dynamische en impressive respons die ik heb ever seen in policing. We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
4: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
6: Because they think that they are getting very close to making a deal and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
4: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen mensen.

eigenlijk meevliegen met de gids uit de jaren 70. Kan hier allemaal bij RBS, als deze 3 Degrees die je daarnet hoorde met Year of Decision. 19 mei zijn we, het is iets na 7 uur. Een hele goede morgen. Van harte welkom in de ochtendshow.

Amazing Love. En die dag begint nu en die rolt rustig binnen bij jou door je radio ook met fijne muziek. En ik hoop dat jij gewoon meerolt. Hier zijn Girls Aloud.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

bijna half acht. Je hoorde Willy William met Comment ça va. 19 mei zijn we. Ja, de helft, de eerste helft van de maand mei, die is al gepasseerd. Zo snel gaat de tijd. En straks gaan we even kijken welk weer het wordt vandaag. Na deze van Met Regime.

Tabaket, het waren dat met You Are. Ja, 19 mei zijn we, maar als je naar buiten kijkt zou je denken, het is herfst. Ja, de goden, de weergoden zitten nog altijd in herfstmodus. Ook vandaag nog, want vandaag is er over het oosten kans op ochtendgrijs en aan zee valt er wel wat regen. In de loop van de voormiddag trekt de regenzone over de rest van het land en in de namiddag en 's avonds volgen er eerder buien die vrij intens kunnen zijn. Maxima zo'n 17 graden vandaag.

0: wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werken.

fijne plaat van Plain White Tees, Here There Delilah. Misschien wel een leuke openingsdans voor een huwelijk. Het kan allemaal. Hè? En als je toch geïnteresseerd bent in de geschiedenis van het huwelijk bijvoorbeeld, dan kan je deze namiddag terecht in de abdij van Rozenberglaan in Westminster. Want daar gaat er een voordracht door over de rituele gebruiken en mode bij trouwpartijen doorheen de geschiedenis. Het begint allemaal om 14 uur.

genoteerd uit 2021 het plaatje. Ida de Nijs, hou me vast. The Clash en Roxette, die staan hier nog te wachten op jou tot 8 uur. En dan is het tijd voor het nieuws met Jeroen Verkruijsen. Tot zo.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.sijsbruggeman.be.
2: Sijs Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 8 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In de Amerikaanse staat San Diego zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij aan een moskee. 2 tieners van 17 en 19 begonnen te schieten. Daarbij kwam een veiligheidsagent om het leven. De 2 jonge daders zelf zijn doodgevonden in een auto, zegt de politie.
6: In 28 years, this is the most dynamic and impressive response that I have ever seen in policing. We have every single police officer available throughout our county that dropped what they're doing and did exactly what they're trained to do. Run towards gunfire.
5: De veiligheidsagent die is overleden zou dankzij zijn ingrijpen veel mensenlevens gered hebben. Amerikaans president Trump zegt dat hij een aanval van de VS tegen Iran heeft opgeschort die normaal vandaag gepland was. Hij zou daarmee ingaan op een vraag van Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.
7: Because they think that they are getting very close to making a deal and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
5: Dat Iran geen kernwapens meer heeft, is de belangrijkste eis van de VS. Een Amerikaanse arts heeft het ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat zegt het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut. Hij gaat nu voor behandeling naar Duitsland. Ook 6 andere Amerikanen gaan mee voor observatie. De nieuwe ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale medische noodsituatie. Het virus blijft vaak dodelijk, ondanks recente vaccins en behandelingen. De Antwerpse ziekenhuisgroep ZAS pleit voor een verbod op het gebruik van deelsteps tussen middernacht en 8 uur 's ochtends. Er komen op de spoeddiensten steeds meer slachtoffers van ongevallen met zo'n steps en die stijging willen ziekenhuizen stoppen. In Antwerpen zijn er intussen al bijna de helft meer incidenten met steps dan 5 jaar geleden en een derde meer slachtoffers. Er komt straks opnieuw regen aan, we gaan richting 17 graden en ook morgen nog regen af en toe, maar vanaf donderdag gaat het zomeren, dan 25 graden en meer.
3: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
8: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg...

dit in de jaren 70 met deze Serge Gainsbourg. Ze zwieven nu te dier Cosio Manfrey. En Jean Lemaire die heeft het nog eens netjes overgedaan een aantal jaren geleden. Maar in elk geval blijft het een hit, want die blijft altijd maar terugkomen, die song. Dat is zeer interessant om mee te maken, vind ik. 19 mei zijn we iets na 8 uur. Hele goede morgen. Van harte welkom in de ochtendshow.

Zoals je het zelf zegt, hè? Right Said Fat was dat met I'm Too Sexy. Nog fijne, leuke platen hier in de ochtendshow op RBS tot 9 uur. Ik zie hier bijvoorbeeld Robert Palmer klaarstaan voor jou. Die komt er straks aan. En de mens, die hoor je ook nog straks hier in dit uur tot 9 uur dus. Maar eerst Bazaar.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenterlds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

kon je niet naast kijken naar deze hit. Deze leuke samenwerking tussen Afrojack en Alu Black. Je hoorde In My World. Straks ga ik even vertellen wie er jarig is vandaag. Maar eerst Family of the Year.

plaatje. Heel schoon. Family of the Year was dat met Hero. 19 mei zijn we vandaag. En er is weer een straffe madame jarig. Geboren op 19 mei 1948. Ja, ja. 78 kaarsen voor de enige en echte Grace Jones. Zou je luisteren, Grace?

78 kaarsen mag ze uitblazen. Of ze daar nog stevig gaat op dansen, weet ik niet. Maar in elk geval was het toch wel een referentie, zeker in de jaren 80. Toen werd ze zowat het gezicht van de New Yorkse clubscene. En haar albums Nightclubbing en Slave to the Rhythm, ja, dat zijn nog altijd referenties. Hè. Je hoorde Grace Jones, onze jarige van vandaag. I've seen that face before. Straks onze radioclassieker, dat is Pussycat met Mississippi. Maar eerst Robert Palmer.

0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

0: het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Vieringen van Sint Antonius 2026 is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging met Bart is er om 9:45. De Flying Doctors is er ook vandaag om 10 uur en 5:55. Het vierde seizoen van The Bridge is er om 10:50 en Sterrenwensochtend is er om 11:55. Om 11:55 kan u kijken naar clips, à la carte, en dan gaan we fietsen door het Vlaamse land en dat om 12:30. Lachen en geblazen is er om 10:50 en Walking to New Orleans is er om 10:01. En dan is er het pleintje om 11:55 en A Star is Born, dat is een film, is er om 3:00. Sterrenwensavond is er om 17:45 en De Dingen des Levens met aflevering 14.235 is er om 17:50. En dan is er ook Mooi en Bedogenloos met aflevering 9.444 en dat om 18:55. En op bezoek, de Baai van Napels is er vanavond om 18:55. En op bezoek met de ogen van de hemel is er vanavond om 19:55. En het dierenrijk met potvissen is er om 19:50.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 9 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn vandaag dinsdag 19 mei. Van harte welkom hier bij RBS. Bij een spoorbouwbedrijf in de Ambachtenstraat in Lokeren is gisterenochtend een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. De 51-jarige zaakvoerder kwam om het leven toen een vorklift waarmee hij zwaar materiaal verplaatste om een nog onbekende reden kantelde. Het slachtoffer kwam onder de vorklift terecht en was vermoedelijk op slag dood. Het was een passant die het lichaam ontdekte aan de oprit van het bedrijf. De hulpdiensten konden spijtig genoeg enkel nog het overlijden vaststellen. Volgens het arbeidsauditoraat gebeurde het ongeval tijdens het laden van materiaal in een container. Mogelijk raakte de heftruck uit evenwicht nadat een wiel in een greppel terechtkwam. Een deskundige onderzoekt verder de exacte omstandigheden van het ongeval. In Zeelen zullen nachtelijke herstellingswerken worden uitgevoerd op de Keltenlaan om de verkeershinder overdag zoveel als mogelijk te beperken. Daarom wordt de weg van vrijdag 22 mei om 20 uur tot zaterdag 23 mei om 6 uur 's ochtends afgesloten tussen de rotondes aan de Pieter-Gorustraat en de Scheldestraat. Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. In de Pieter-Gorustraat geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer richting de rotonde, behalve voor fietsers en bromfietsers. Het doorgaand verkeer volgt omleidingen via de N47, Veldeken, Scheldestraat en de Dijkstraat. Men hoopt de weg daar opnieuw te kunnen openstellen op zaterdagochtend. Het gameproject van de politie van Sint-Niklaas blijkt een succes. Sinds enkele weken speelt een politieagent er elke donderdagavond het online spel Fortnite met jongeren tussen 12 en 17 jaar. Tijdens de laatste sessie keken zo'n 500 jongeren mee via een livestream. Volgens de politie zorgt het initiatief voor positieve gesprekken met jongeren, die vooral vragen stellen over de werking van de politie en hoe ze het best omgaan met agenten. Opvallend is ook dat jongeren uit andere steden dan Sint-Niklaas deelnemen aan de online sessies. En het ziekenhuis in Lokeren blijft behouden en wordt omgevormd tot een moderne zorgcampus binnen Vitas. Dat zeggen bestuurder Koen Mertens en gemeenteraadslid Robbie de Kaluwe in reactie op recente berichten over de hervormingen in het ziekenhuislandschap. De nieuwe campus in Lokeren moet in 2027 de deuren openen en zal onder meer daghospitalisatie, consultaties, orthopedische zorg, een labo en medische beeldvorming aanbieden. Volgens de initiatief biedt de fusie met Sint-Niklaas meer zekerheid voor de toekomst van de zorg in Lokeren. Op 31 mei krijgt het publiek tijdens de open wervendag er de kans om de werf te bezoeken. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Morgen krijg je die van collega Dominique Waumans.

0: CS Activiteitenkalender.
1: In Lokeren organiseert Natuurpunt op zondag 7 juni een lentewandeling in de Daknamse Meersen. Tijdens de begeleide tocht ontdekken deelnemers samen met een gids de natuur in volle lente. Heel wat bloemen staan in bloei, vogels zijn aan het broeden en ook insecten zijn druk in de weer. De wandeling start om 2 uur op het kerkplein in Daknam en duurt tot 5 uur. De activiteit is gratis en geschikt voor alle leeftijden. Meer info vind je via natuurpunt.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Het aantal burn-outs in ons land blijft sterk toenemen. Van de bijna 580.000 langdurig zieken zit meer dan 1 op de 4 thuis met psychische aandoeningen als een burn-out of een depressie. Het gaat om een stijging met 70% in 5 jaar tijd. De cijfers komen van het RISIF en staan in het laatste nieuws. Opvallend is dat alsmaar meer mensen onder de 40 een burn-out krijgen. Hun aantal stijgt veel sneller dan het gemiddelde. Dat zou onder meer te maken hebben met de hoge werkdruk en personeel tekorten in bepaalde sectoren. In het onderzoek naar de moord op advocaat Claudia van der Stichelen heeft haar zoon de vermoedelijke dader herkend tijdens een reconstructie. Het gaat om een man van 73. De zoon eist een confrontatie, maar de verdachte weigert dat. Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar woning in Sint-Lieveshouten. Onder haar nagels zou DNA van de verdachte gevonden zijn. Israëlische militairen hebben zeker 3 Belgen opgepakt die deel uitmaakten van een hulpvloot voor Gaza. Dat meldt de organisatie achter de actie. De vloot bestond uit zo'n 50 boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Er waren zo'n 500 activisten aan boord. Israëlische soldaten hielden de meeste boten tegen ter hoogte van Cyprus. In Congo is het dodental door het ebola-virus opgelopen tot 105. Zo'n 400 mensen raakten besmet met het virus. Onze overheid vraagt aan landgenoten die van plan zijn om naar Congo te gaan voorzichtig te zijn en weg te blijven van grote groep mensen. En afgelopen nacht is er een asteroïde rakelings langs de aarde gepasseerd. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed dat op zo'n 90.000 kilometer van onze planeet voorbij vloog. In wetenschappelijke termen is dat erg dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er is wel nooit gevaar geweest voor een inslag. Het gaat vandaag geleidelijk aan opnieuw regenen bij maxima rond 16 graden. En in de loop van de namiddag krijgen we ook nog enkele buien. Ook morgen kan er nog wat regen of een bui vallen. We halen dan tot 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

zachte gitaarsolo. Een van de meest herkenbare melodieën toch wel van Eric Clapton. Hij schreef het nummer in 1976 voor zijn toenmalige partner Patty Boyd. Eric Clapton was dat met Wonderful Tonight. Dinsdagochtend, 10 uur geweest. Een heel goede morgen.

0: het album Step by Step. Een van die grote hits begin van de jaren 90 van The New Kids on the Block was dat met Tonight. Zo dadelijk Jason Derulo met Michael Bublé na Jeroen van der Boom. Maar eerst Atomic Kitten nu met Ladies Night.
1: RBS

0: you should take it off.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

was een goede beslissing. Samen uit, samen thuis. André Hazes Jr. was dat samen met Robert van Hemert uit Nederland. En dan is er die Duitse DJ Felix Jane. Maakte een grote hit, trouwens in 2015 met Cheerleader, maar ook met deze Ain't Nobody.

zo'n typische hit, alweer uit de jaren 90, 93 was het toen, voor Too Unlimited en No Limit. En Benny Nijman die scoorde dan weer in de jaren 80. We gaan terug richting Nederland nu. Alvorens Simon & Garfunkel en Queen eraan komt, is dit Benny Nijman. Liefde is als een sigaret.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Just Might van Bruno Mars. Een eerste single uit zijn album The Romantic. Het kwam uit op 9 januari van dit jaar. En het heeft toch wel wat weg van die stijl van eerdere hits zoals 24K Magic. Bruno Mars was dat. En dit is dan weer muziek van bij ons, Niels de Stadsbader. En bij jou voel ik me thuis.

Me, alweer zo'n herwerkte versie van 3 jaar geleden ondertussen van David Guetta en Anne-Marie, Baby Don't Hurt Me. En zo gaan we stilaan richting 11 uur. Zo dadelijk nieuwtjes uit de regio in ons regionaal nieuws. Tussen 11 en 12 ben ik er ook nog met een uur lang al die hits en classics hier bij RBS. En dit is nog Belgisch van Xandy en Aike Calor.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn vandaag dinsdag 19 mei. Van harte welkom hier bij RBS. Bij een spoorbouwbedrijf in de Ambachtenstraat in Lokeren is gisterenochtend een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. De 51-jarige zaakvoerder kwam om het leven toen een vorklift waarmee hij zwaar materiaal verplaatste om een nog onbekende reden kantelde. Het slachtoffer kwam onder de vorklift terecht en was vermoedelijk op slag dood. Het was een passant die het lichaam ontdekte aan de oprit van het bedrijf. De hulpdiensten konden spijtig genoeg enkel nog het overlijden vaststellen. Volgens het arbeidsauditoraat gebeurde het ongeval tijdens het laden van materiaal in een container. Mogelijk raakte de heftruck uit evenwicht nadat een wiel in een greppel terechtkwam. Een deskundige onderzoekt verder de exacte omstandigheden van het ongeval. In Zeelen zullen nachtelijke herstellingswerken worden uitgevoerd op de Keltenlaan om de verkeershinder overdag zoveel als mogelijk te beperken. Daarom wordt de weg van vrijdag 22 mei om 20 uur tot zaterdag 23 mei om 6 uur 's ochtends afgesloten tussen de rotondes aan de Pieter-Gorusstraat en de Scheldestraat. Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. In de Pieter-Gorusstraat geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer richting de rotonde, behalve voor fietsers en bromfietsers. Het doorgaand verkeer volgt omleidingen via de N47, Veldeken, Scheldestraat en de Dijkstraat. Men hoopt de weg daar opnieuw te kunnen openstellen op zaterdagochtend. Het gameproject van de politie van Sint-Niklaas blijkt een succes. Sinds enkele weken speelt een politieagent er elke donderdagavond het online spel Fortnite met jongeren tussen 12 en 17 jaar. Tijdens de laatste sessie keken zo'n 500 jongeren mee via een livestream. Volgens de politie zorgt het initiatief voor positieve gesprekken met jongeren, die vooral vragen stellen over de werking van de politie en hoe ze het best omgaan met agenten. Opvallend is ook dat jongeren uit andere steden dan Sint-Niklaas deelnemen aan de online sessies. En het ziekenhuis in Lokeren blijft behouden en wordt omgevormd tot een moderne zorgcampus binnen Vitas. Dat zeggen bestuurder Koen Mertens en gemeenteraadslid Robbie de Kaluwe in reactie op recente berichten over de hervormingen in het ziekenhuislandschap. De nieuwe campus in Lokeren moet in 2027 de deuren openen en zal onder meer daghospitalisatie, consultaties, orthopedische zorg, een labo en medische beeldvorming aanbieden. Volgens de initiatiefnemers biedt de fusie met Sint-Niklaas meer zekerheid voor de toekomst van de zorg in Lokeren. Op 31 mei krijgt het publiek tijdens de Open Wervendag er de kans om de werf te bezoeken. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Morgen krijg je die van collega Dominique Wamans.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690. En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Yeah.

0: Funny Funny was dat van Sweet uit 1971, 11 uur geweest. Nog een uur lang al die grote hits en classics hier bij RBS. En we duiken meteen de jaren 80 in met een nummer van Propaganda, P-Machinery, wat eigenlijk staat voor People Machinery, het idee dat mensen in de moderne wereld soms als tandwielen functioneren in een grote machine. Ja, dat is best filosofisch voor een dansnummer.
1: De grootste hits, je hoort ze hier met Guy de Prater.
2: Motor.

Baby's Got a Secret was dat van Madonna uit de jaren 90. En daarvoor ook nog Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain. Over de regen, ja, daar gaan we toch niet te veel over hebben. We kijken vooral uit naar het einde van deze week met zomerse temperaturen. Als we collega Patrick van Meteo Zeelen mogen geloven. En dat doen we uiteraard vanaf vrijdag. Wordt het beter, met andere woorden. Any place, anywhere and anytime. Dit is Nena samen met Kim Wilde.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

I don't need a camera. En eigenlijk houdt hij daar ook niet van. Backstage houdt het liever simpel en spontaan. Liefst zo weinig mogelijk van die flashy camera's. En geen al te grote entourage bij al zijn optredens. Ed Sheeran was dat met camera.

Alanis Morissette met Thank You na Clean Bandit en I Miss You. En dan gaan we nu richting 1986 met een hit voor MC Michael G en DJ Sven. Met een knipoog trouwens ook naar het nummer Holiday van Madonna. Het bezorgde hen veel aandacht, maar het zorgde ook voor heel wat discussie trouwens. Deze Holiday rap. Een wereldhit werd het bijna per ongeluk, want het begon allemaal als een grap.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan, daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondroom.

uit de jaren 80 was dat nog Godly and Cream met A Little Piece of Heaven op deze dinsdagochtend. 19 mei vandaag. 2 uur lang kreeg je ze weer te horen. Al die grote hits en classics hier bij RBS. Straks een uurtje non-stop muziek. Om 1 uur is er collega Dominique Wouwmans. En mij hoor je terug morgen om 10 uur. Hopelijk ben jij er dan ook weer bij. Tot morgen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws. Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
6: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: 21-1988 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Het is 1 uur.
2: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
3: We zijn vandaag dinsdag 19 mei. Van harte welkom hier bij RBS. Bij een spoorbouwbedrijf in de Ambachtenstraat in Lokeren is gisterenochtend een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. De 51-jarige zaakvoerder kwam om het leven toen een vorklift waarmee hij zwaar materiaal verplaatste om een nog onbekende reden kantelde. Het slachtoffer kwam onder de vorklift terecht en was vermoedelijk op slag dood. Het was een passant die het lichaam ontdekte aan de oprit van het bedrijf. De hulpdiensten konden spijtig genoeg enkel nog het overlijden vaststellen. Volgens het arbeidsauditoraat gebeurde het ongeval tijdens het laden van materiaal in een container. Mogelijk raakte de heftruck uit evenwicht nadat een wiel in een greppel terechtkwam. Een deskundige onderzoekt verder de exacte omstandigheden van het ongeval. In Zeelen zullen nachtelijke herstellingswerken worden uitgevoerd op de Keltenlaan om de verkeershinder overdag zoveel als mogelijk te beperken. Daarom wordt de weg van vrijdag 22 mei om 20 uur tot zaterdag 23 mei om 6 uur 's ochtends afgesloten tussen de rotondes aan de Pieter-Gorustraat en de Scheldestraat. Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. In de Pieter-Gorustraat geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer richting de rotonde, behalve voor fietsers en bromfietsers. Het doorgaand verkeer volgt omleidingen via de N47, Veldeken, Scheldestraat en de Dijkstraat. Men hoopt de weg daar opnieuw te kunnen openstellen op zaterdagochtend. Het gameproject van de politie van Sint-Niklaas blijkt een succes. Sinds enkele weken speelt een politieagent er elke donderdagavond het online spel Fortnite met jongeren tussen 12 en 17 jaar. Tijdens de laatste sessie keken zo'n 500 jongeren mee via een livestream. Volgens de politie zorgt het initiatief voor positieve gesprekken met jongeren, die vooral vragen stellen over de werking van de politie en hoe ze het best omgaan met agenten. Opvallend is ook dat jongeren uit andere steden dan Sint-Niklaas deelnemen aan de online sessies. En het ziekenhuis in Lokeren blijft behouden en wordt omgevormd tot een moderne zorgcampus binnen Vitas. Dat zeggen bestuurder Koen Mertens en gemeenteraadslid Robbie de Kaluwe in reactie op recente berichten over de hervormingen in het ziekenhuislandschap. De nieuwe campus in Lokeren moet in 2027 de deuren openen en zal onder meer daghospitalisatie, consultaties, orthopedische zorg, een labo en medische beeldvorming aanbieden. Volgens de initiatief Initiatiefnemers biedt de fusie met Sint-Niklaas meer zekerheid voor de toekomst van de zorg in Lokeren. Op 31 mei krijgt het publiek tijdens de open wervendag er de kans om de werf te bezoeken. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Morgen krijg je die van collega Dominique Wamans.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477-030-050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Goedemiddag allemaal, welkom bij RBS Radio. Kim Carnes had het over de speciale ogen van Bette Davis. En Fleetwood Mac, daarmee belanden we in 87, is er met deze Big Love. Straks Robert Palmer samen met UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Dus weer veel muziek vandaag.

Lay down and relax, dat is het motto bij deze plaat. Robert Palmer en UB40, I'll be your baby tonight. Straks nog meer van dat, Shaggy en Rick Rock met It Wasn't Me. We hebben ook Sting met All This Time en nu The Script en Will I Am. Hall of Fame.

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

herinneringen aan een mooie zomer. Dat was All Summer Long. En ik hoop dat we er dit jaar ook eentje krijgen. Dat was de muziek van Kids Rock. Daarvoor zat nog Harry Styles met Aperture. Nu Noordkaap.

met die meer dan gelukte koffer van Wiltura's arme Joe. Nu tijd voor That's All Alive. U mag kiezen. You Spin Me Round.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

En zo blijft Bazaar de ene hit na de andere scoren. Dat was Nacht in Amsterdam. Gisteren had ik Kim Wilde ook al te gast in dit programma. Vandaag is er met Cambodja. Straks ook nog Ricky Martin en Mea met Private Emotion. En Alana Miles met dat mooie zachte Black Velvet. Dat gaan we ook nog horen op de radio. Welkom bij RBS Radio op deze dinsdag. Fijn dat u luistert.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws. Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
6: En Colruy trakteert!
3: Ja, echt waar?
6: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.

Welkom aan de andere zijde van 2 uur. We hebben het nieuws en het weerbericht gehad. En natuurlijk ook dit nummer, deze mooie Hello van Lionel Richie. Iets helemaal anders is deze Michael Jackson. En dat is Bad. Straks Lenny Kravitz met Are You Gonna Go My Way? En zo zijn we goed op weg voor een muzieksnelweg op deze dinsdag. Oh ja, straks ook nog Nick Kamen met I Promised Myself.

Dat was Robbie Williams, helemaal ingetogen, dit mooie Eternity. Nu tijd voor One Direction, dit is Live While We're Young.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

En het was er de first time van Damiano David op uw radio. En dan dit mooie zachte nummer van Rihanna, Unfaithful. Rihanna, een wereldster. En zo was ook deze Whitney Houston. We luisteren naar een van haar hits, Saving All My Love For You.

Dat is een mooie gedachte, een mooi teken natuurlijk. Saving All My Love For You, dat was Whitney Houston. Bart Herman, we gaan eens luisteren naar Ik Ga Dood Aan Jou.

0: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Zo mooi, zo fragiel, zo zuiver. Céline Dion en Barbra Streisand in het nummer Tell Him. Zo, het is bijna 3 uur tijd voor mij om te gaan. Straks een uur fijne muziek op de radio. En Christophe Hennejonk is er straks om 4 uur terug om u de plaatjes aan te kondigen. Hier is Sharon Redd met In the Name of Love. Fijn dat dit nummer ook op de playlist stond vandaag. Straks ook nog doelbaar met 1 nacht alleen. Ik ben er graag morgen terug tussen 1 en 3 hier bij RBS Radio. Geniet nog van de muziek en de collega's.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Lokeren
0: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: Radio. RBS Nieuws.
6: Minister van Justitie Verlinde neemt maatregelen om cipiers beter te beschermen. Zo verdwijnt hun familienaam van de badge en komt er in de plaats een code van 5 cijfers. Al maar meer cipiers worden het slachtoffer van intimidaties en bedreigingen buiten de gevangenismuren, omdat criminelen hun volledige naam kennen. Bij sommigen werd de auto al in brand gestoken. Verlinde wil ook drones inzetten om de buurt rond gevangenissen in de gaten te houden. Er komen ook extra drugshonden. Benzine en diesel worden morgen opnieuw duurder. De prijs van benzine 95 slaat met bijna 4,5 cent per liter op. Je betaalt vanaf morgen net iets meer dan 2 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in bijna 4 jaar. Diesel wordt morgen ruim 7,5 cent per liter duurder. De nieuwe maximumprijs vanaf dan is 2,19 euro per liter. In Sint-Jans-Molenbeek heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan. Niemand raakte gewond. De straat ligt wel vol met glasscherven van gebroken ramen. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. In een verzegelde loods in Halle zijn 6000 flessen lachgas gestolen. Die waren door de politie onderschept toen die een bende ontmaskerde die op verschillende plaatsen in ons land lachgas verkocht. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Normaal moet de politie goederen die in beslag genomen zijn naar de rechtbank brengen, maar door ontploffingsgevaar gebeurde dit niet. De politie had het slot van de loods vervangen, maar toch is het lachgas verdwenen. Er is een onderzoek geopend. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans zet om gezondheidsredenen meteen een punt achter haar carrière. Dat laat haar familie en management weten. Bij de zangeres is een zeldzame en agressieve vorm van kanker vastgesteld.

0: gesteld. De artsen bekijken momenteel welke behandelingen mogelijk zijn om haar zoveel mogelijk comfort te geven. Ondanks de zware diagnose blikt Margriet Hermans dankbaar terug op een leven vol liefde, vriendschap en plezier. Ze is 72. Het blijft wisselvallig met geregeld wat regen of buien. Die kunnen nog altijd hevig zijn. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen doen we er al 3 graden bij, maar ook dan blijft het nog nat. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en mogen we veel zon en zomerse maxima verwachten. Tot 25 graden en meer.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De bijkomende belasting die mensen met een tweede verblijf in Knokke-Heist moeten betalen, is dan toch niet wettelijk. Dat heeft het Hof van Beroep in Gent beslist. De tweede verblijftax in Knokke is een jaarlijkse gemeentelijke belasting van zo'n €990. Vaste inwoners hoeven die niet te betalen, maar eigenaars met een tweede woning wel. 12 eigenaars stapten daarom naar de rechter omdat ze dat discriminerend vonden. Het Hof geeft hen nu gelijk, na een lange juridische strijd. De gemeente Knokke-Heist kan de beslissing nog wel aanvechten bij het Hof van Cassatie. De Universiteit Gent heeft een klacht ingediend wegens vandalisme nadat verschillende gebouwen zijn beklad met rode verf en slogans om alle samenwerking met Israël stop te zetten. De UGent besliste onlangs om 5 samenwerkingen met Israëlische instellingen sneller te beëindigen. Maar pro-Palestijnse actievoerders vinden dat onvoldoende. Een groep actievoerders bezet al bijna een maand een gebouw van de universiteit. Het is niet duidelijk of die groep ook verantwoordelijk is voor de bekladding. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen bewoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Het blijft zwaar bewolkt met soms regen en tot 17 graden. Ook morgen nog kans op een bui. Daarna wordt het droger en zachter. Het weekend is vrij zonnig bij maximaal 26 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
3: En Colruy trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
5: Voorwaarden op colruy.be.

0: meer van de klassieker die er meteen zin doet in, krijg je in 2 uur avondspits. Allee, ik spreek dan wel voor mijn eigen Wanchung, de Dance Hall Days, hier bij RWS Radio op deze dinsdag de 19e mei. Hey, welkom bij ons.
1: Christophe Hennejonk.
0: De komende 2 uur mag ik bij jou blijven met alleen maar de beste muziek, zoals ook dit hier van Peter Tosh en Mick Jagger uit het einde van de jaren 70.

0: feitenkalender.
1: Zanger en liedjeschrijver Bart Herman staat op zaterdag 13 juni op het podium met een nieuwe theatershow. Herman staat bekend als een echte woordkunstenaar die muziek en sterke verhalen moeiteloos combineert. Net als grote namen uit de Vlaamse kleinkunst schrijft hij bijna al zijn liedjes zelf. Maar muzikaal laat hij zich vooral inspireren door Amerikaanse folk en country. In zijn nieuwe theatervoorstelling blikt hij terug op zijn eigen leven. Hij vertelt over de reizen die hij maakte, over graag weer thuiskomen en over zijn keuze voor het theater als grote passie. Het publiek mag zich dus verwachten aan persoonlijke verhalen, humor en muzikale pareltjes van eigen hand. Bart Herman, zaterdag 13 juni, CC De Abdij, Gerardsbergen.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
2: Panos. Enjoy your break.

1985, met Duran Duran, View to a Kill, Adele erachteraan met de Hello. Dat is ook weer van 2015 dat een hit was. Zometeen terug naar 1997, met Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Dat is voor zometeen na dit toch wel zomerswerk. Op een regenachtige dag als vandaag moet dat kunnen. Hier is Juanes, La Camisa Negra.

0: Oh.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Een hit voor deze madame hier, Mariah Carey. Het was We Belong Together. Zometeen om 5 uur het regionaal nieuws. Gewoon te getrouw. Dat komt eraan zometeen dus. Tot die tijd nog enkele praten. Waaronder dit van de Covergirls uit begin jaren 90. Wishing on a Star. Tot zo.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 5 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn vandaag dinsdag 19 mei. Van harte welkom hier bij RBS. Bij een spoorbouwbedrijf in de Ambachtenstraat in Lokeren is gisterenochtend een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. De 51-jarige zaakvoerder kwam om het leven toen een vorklift waarmee hij zwaar materiaal verplaatste om een nog onbekende reden kantelde. Het slachtoffer kwam onder de vorklift terecht en was vermoedelijk op slag dood. Het was een passant die het lichaam ontdekte aan de oprit van het bedrijf. De hulpdiensten konden spijtig genoeg enkel nog het overlijden vaststellen. Volgens het arbeidsauditoraat gebeurde het ongeval tijdens het laden van materiaal in een container. Mogelijk raakte de heftruck uit evenwicht nadat een wiel in een greppel terechtkwam. Een deskundige onderzoekt verder de exacte omstandigheden van het ongeval. In Zeelen zullen nachtelijke herstellingswerken worden uitgevoerd op de Keltenlaan om de verkeershinder overdag zoveel als mogelijk te beperken. Daarom wordt de weg van vrijdag 22 mei om 20 uur tot zaterdag 23 mei om 6 uur 's ochtends afgesloten tussen de rotondes aan de Pieter-Gorustraat en de Scheldestraat. Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. In de Pieter-Gorustraat geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer richting de rotonde, behalve voor fietsers en bromfietsers. Het doorgaand verkeer volgt omleidingen via de N47, Veldeken, Scheldestraat en de Dijkstraat. Men hoopt de weg daar opnieuw te kunnen openstellen op zaterdagochtend. Het gameproject van de politie van Sint-Niklaas blijkt een succes. Sinds enkele weken speelt een politieagent er elke donderdagavond het online spel Fortnite met jongeren tussen 12 en 17 jaar. Tijdens de laatste sessie keken zo'n 500 jongeren mee via een livestream. Volgens de politie zorgt het initiatief voor positieve gesprekken met jongeren, die vooral vragen stellen over de werking van de politie en hoe ze het best omgaan met agenten. Opvallend is ook dat jongeren uit andere steden dan Sint-Niklaas deelnemen aan de online sessies. En het ziekenhuis in Lokeren blijft behouden en wordt omgevormd tot een moderne zorgcampus binnen Vitas. Dat zeggen bestuurder Koen Mertens en gemeenteraadslid Robbie de Kaluwe in reactie op recente berichten over de hervormingen in het ziekenhuislandschap. De nieuwe campus in Lokeren moet in 2027 de deuren openen en zal onder meer daghospitalisatie, consultaties, orthopedische zorg, een labo en medische beeldvorming aanbieden. Volgens de initiatief Initiatiefnemers biedt de fusie met Sint-Niklaas meer zekerheid voor de toekomst van de zorg in Lokeren. Op 31 mei krijgt het publiek tijdens de open wervendag er de kans om de werf te bezoeken. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Morgen krijg je die van collega Dominique Wamans.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690. En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.

0: gekeken heb, dan was het inderdaad zo. This is not America uit 1985. David Bowie op deze dinsdag de 19e maart. Welkom in het tweede gedeelte van Avondspits.
1: Christophe Hennion.
0: Dat is bij mij tot 6 uur dus. Nieuw met de Trams. Hier is Love Epidemic.

0: terug naar het grijze stoffige verleden 1964 met Elvis Presley en de Jordanaires. Dat was Viva Las Vegas. Alan Walker, zometeen met de Loon. Maar eerst Britney Spears.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

Madonna met een van de rustigste nummers die ze ooit opgenomen heeft. Het was Crazy For You uit 1985. Katy Perry erachteraan. Roar. Ja, ja. Zometeen terug naar midden jaren 90. Doe met Too Unlimited. Jump For Joy. Ik zal het toch maar rustig houden. Maar goed, geniet ervan. Zometeen na dit hier van Cresip. Ook iets om van te genieten uit het begin van een release. Hier is I Would Stay.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfect brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Out and Shed My Skin. Laat mijn skin maar waar dat is. Zometeen veel plezier met Wies op de radio. Wies neemt het over zometeen na 6 uur. Met andere woorden, ik mag weer huiswaarts. En die laten met onder meer Faithless, God is a DJ. Graag tot morgen.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: DBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: 2.895 euro per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolden en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Jackie the Shannon, 1964 Breakaway. In 1983 een grote hit voor Tracy Ullman. Maar zo had Jackie wel meerdere nummers die pas later hit zouden worden, zoals Needles and Pins, in 1964 voor The Surges en in 1977 nog voor Smokey.
1: Je luistert.

Met de Stranglers bevonden we ons in het punktijdperk 1984. Live shows no mercy. Lou Reed. Uit de periode toen het woord punk nog niet gebruikt werd en deze muziek omschreven werd als psychedelisch of experimentele rock. Vicious.

1972. You're so vicious, je doet zo gemeen. De Facebook-vers. Het is soms moeilijk, het gevoel dat je nooit goed genoeg bent. Hoe hard je ook je best doet. Maar weet, je bent krachtiger dan je denkt. En

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

go now, it's alright. Or else. Gisteren hadden we nog Leslie Gore in de tempel met You Don't Own Me. En vandaag André Hazes met de Nederlandstalige uitvoering.

0: Wizard met Roy Wood. In de 60s was hij nog de oprichter van de formatie Move, waar die Electric Light Orchestra uit voortvloeide, die hij even later ook verliet vanwege meningsverschillen. En met Wizard en See My Baby Jive wist hij de eerste plaats van de hitlijsten te halen op 19 mei 1973.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Zes in het verleden, de Radio Veronica alarmschijf van 19 mei 1973 was deze van Sheriff D.

0: je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
5: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bikeparts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Armee wist ook nog in 1988 de hitlijsten te halen, dankzij de film Dirty Dancing.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek, 19 mei 1967. Op deze dag gaven de Beatles een persconferentie in het huis van hun manager Brian Epstein, dat hij kort voordien had gekocht. Brian organiseerde er vele feesten, waarvan de persconferentie van de Beatles toch wel het meest memorabele was. Er waren verschillende journalisten, presentatoren en fotografen uitgenodigd, waaronder Linda Eastman, de toekomstige vrouw van Paul McCartney, die hij 4 dagen eerder had ontmoet.
2: Listen,

65, de popcorn oldie voor vandaag. En dit zijn de Commodores met een ode aan Marvin Gaye en Jackie Wilson met als titel Night Shift. Ik bedank je voor het luisteren en ben er weer over 23 uur. Als je zin mocht hebben, dan maar weer.

0: BS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn vandaag dinsdag 19 mei. Van harte welkom hier bij RBS. Bij een spoorbouwbedrijf in de Ambachtenstraat in Lokeren is gisterenochtend een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. De 51-jarige zaakvoerder kwam om het leven toen een vorklift waarmee hij zwaar materiaal verplaatste om een nog onbekende reden kantelde. Het slachtoffer kwam onder de vorklift terecht en was vermoedelijk op slag dood. Het was een passant die het lichaam ontdekte aan de oprit van het bedrijf. De hulpdiensten konden spijtig genoeg enkel nog het overlijden vaststellen. Volgens het arbeidsauditoraat gebeurde het ongeval tijdens het laden van materiaal in een container. Mogelijk raakte de heftruck uit evenwicht nadat een wiel in een greppel terechtkwam. Een deskundige onderzoekt verder de exacte omstandigheden van het ongeval. In Zeelen zullen nachtelijke herstellingswerken worden uitgevoerd op de Keltenlaan om de verkeershinder overdag zoveel als mogelijk te beperken. Daarom wordt de weg van vrijdag 22 mei om 20 uur tot zaterdag 23 mei om 6 uur 's ochtends afgesloten tussen de rotondes aan de Pieter-Gorustraat en de Scheldestraat. Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. In de Pieter-Gorustraat geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer richting de rotonde, behalve voor fietsers en bromfietsers. Het doorgaand verkeer volgt omleidingen via de N47, Veldeken, Scheldestraat en de Dijkstraat. Men hoopt de weg daar opnieuw te kunnen openstellen op zaterdagochtend. Het gameproject van de politie van Sint-Niklaas blijkt een succes. Sinds enkele weken speelt een politieagent er elke donderdagavond het online spel Fortnite met jongeren tussen 12 en 17 jaar. Tijdens de laatste sessie keken zo'n 500 jongeren mee via een livestream. Volgens de politie zorgt het initiatief voor positieve gesprekken met jongeren, die vooral vragen stellen over de werking van de politie en hoe ze het best omgaan met agenten. Opvallend is ook dat jongeren uit andere steden dan Sint-Niklaas deelnemen aan de online sessies. En het ziekenhuis in Lokeren blijft behouden en wordt omgevormd tot een moderne zorgcampus binnen Vitas. Dat zeggen bestuurder Koen Mertens en gemeenteraadslid Robbie de Kaluwe in reactie op recente berichten over de hervormingen in het ziekenhuislandschap. De nieuwe campus in Lokeren moet in 2027 de deuren openen en zal onder meer daghospitalisatie, consultaties, orthopedische zorg, een labo en medische beeldvorming aanbieden. Volgens de initiatiefnemers biedt de fusie met Sint-Niklaas meer zekerheid voor de toekomst van de zorg in Lokeren. Op 31 mei krijgt het publiek tijdens de Open Wervendag er de kans om de werf te bezoeken. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Morgen krijg je die van collega Dominique Wamans.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: €2.895 per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolden en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

één ding is zeker, het aantal albums door Bob Corritori afgeleverd met zijn zogenaamde Friends wordt bijna eindeloos. Met het album Woman in the Blues Showcase komt hij op voor de nieuwe generatie blueszangeressen. Wie vooral in het oog springt is de 18-jarige Aaliyah Primer. Papa John Primer begeleidt haar persoonlijk op het speelse nummer Tini Ninanu. Wij zelf begeleiden jullie dan weer naar de klok van 22 uur, wat uiteraard zal gebeuren met een nieuwe aflevering All Time Blues.

0: Het was gedurende de mede-uitzending van All Time Blues, wat gebeurde in juni 2020. Toen vierde de blueswereld de nieuwste release van Cab Mo, getiteld Oklahoma. Het album kende hetzelfde succes als zijn voorganger Blues Americana, en met het nummer I'm Gonna Be Your Man zette hij voor een zoveelste keer zijn stempel op een ronduit prachtig album.
1: All Time Blues.

zijn echtgenote zijn de Grammy Award-winnares Rebecca Lovell, die we zeker en vast nog kennen van Locking Poe. Het nummer zou een eerbetoon moeten voorstellen aan diezelfde vrouw. Best speciaal dus van Rebecca om mee te schrijven aan haar eigen eerbetoon. Het werd best een leuk nummer, maar leuke nummers, ja, daar staat onze playlist vandaag zo'n beetje vol van. Onder meer Snooky Pryor, Keyhole in Your Door.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: zo herkenbare stem van Dion DiMucci. Hij had zijn zaakjes weer voor elkaar in 2024 na de successen en de nodige awards met de albums Thankful of Blues en Blues with Friends wist hij deze keer Susan Tedeschi te strikken voor het vrouwvriendelijke album Girlfriends. Met de track Soul Force braken we alweer een lans voor een alweer knap album van de Italo-Amerikaan. Walter ging weer op pad de afgelopen week en dat betekent tijd voor zijn wekelijkse rubriek.
1: Walter met What About the Blues.
2: Red Red is net dat wat je krijgt wanneer je een Amerikaan gepokt en gemazeld in de blues met een fetisch voor etnische muziek samenbrengt met een turntable dude, een bebaard soul bassist, een jazzdrummer en een sweet psychedelic gitarist van bij ons. Chris Forget op de bas, DJ Kutasok op de turntables, Tom Beardsley, afgestudeerd en docent aan Ohio State University, zorgt voor de stem. Lapsteel gitaar, luid en banjo. Steve Cullemans, gitaar en banjo. Pieter van der Goten op de drum. Recht uit de Europese crossroads blijkt de Red Red een onwaarschijnlijke kruisbestuiving tussen psychedelic tunes, 70s gitaarrock, blues en hip-hop turntablisme. De Belgische psychedelische bluesrock Red Red is terug met een vlammende nieuwe single, In Reverse, die op 6 mei digitaal verscheen. Het nummer, afkomstig uit hun in het najaar aankomende album Affordable Bliss, is een explosie van snelle, energieke rock'n'roll. Onder leiding van de Amerikaanse bluesrockmuzikant en etnomuziekoloog Tom Beardsley kanaliseert de zeskoppige band hun vele invloeden in een krachtige geluidservaring. Met scheurende gitaren, kinetische banjo, DJ scratches en grommende vocalen is het eerder een rauw rocknummer voor de fans van de Black Keys, Gary Clark Jr. en de Black Crowes. In Reverse, of hoe in een snelle auto wegrijden van liefdesverdriet klinkt. Red Red at her most electrifying. Een nummer dat traditie en experiment perfect combineert en dat je absoluut luid moet afspelen. Met dank aan Naked Production. Dus vooruit, achteruit, stevig werk zoveel is zeker. Ofwel reverse, Red Red.

0: Een semi-klassieker heet dat, ofwel She Caught the Katy. Ofwel het zoveelste verhaal van een celebrity die een bocht maakte naar de blues. Deze keer gaat het om de 70s artiest Peter Frampton, bekend om de wereldhit Show Me The Way. Op zijn album All Blues speelt Frampton de bluesklassiekers die hem nou aan het hart lagen. I Want To Make Love To You, Georgia On My Mind, The Thrill Is Gone, maar ook deze, She Caught the Katy van Taj Mahal.
1: Bel Blues, jongens van bij ons.
0: Kwaliteit voor alles. Daarom passeren de Antwerpenaren van Blues Lee nog eens de revue van onze Bel Blues. Na het nummer Lilo bieden we nog een track uit een album In the Crack of the Map. Zoals gebruikelijk bij Blues Lee vloeiden de meeste producties alweer uit de pen van Jan Korthaas. Nummers zoals bijvoorbeeld het aanstekelijke en dansgerichte Earlene.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

Tabernois, die had net met Jimmy Thackeray de top-CD Whiskey Store afgewerkt toen hij onverwacht plaats mocht ruimen voor een nieuwe en onverwachte sideman, met name David Raitt. Hij bleek de jongere broer van Slide Queen Bonnie Raitt te zijn. Thackeray haalde hem binnen voor het album That's It om de vocals op zich te nemen. David was bijzonder overtuigend op het nummer Tell Me. En nu het echte werk, The Real Deal. Grote zus Bonnie met Think.

0: Sidekick. Een zijsprongetje in de blues.
1: Dit is het verhaal hoe de Amerikaanse blues het Franse Pyreneeën-dorpje Bayonne-Biarritz, de geboorteplaats van een zekere Nicolas Toussaint, bereikte. Nico was de kleinzoon van een Amerikaanse bluesman. Hij leerde zijn kleinzoon de knepen van het vak, die op zijn beurt opa's voornaam tussen de zijne plaatste. Nico Wayne Toussaint zag op die manier het levenslicht. Het was ook meteen de geboorte van een imposante Franse bluesman. Een van zijn grote idolen was blueslegende Louisiana Red. Op het album Southern Wind Blowin' bracht hij een eerbetoon aan die legende met dit nummer, Midnight Rambler.

Chico Wayne Toussaint. Het moet zo wat 2008 zijn geweest. Toen maakte hij zijn opwachting op het Zeeuwse Bluesfestival van de Blue Store. En deze meneer, namelijk Duke Robillard, die stond in 2025 nog op de bühne in het casino van Sint-Niklaas. Robillard komt hier met een soort van T-Bone Boogie. Het gaat allemaal sterk lijken op een crossover tussen T-Bone Walker en Django Reinhardt. Ofwel is de Duke bijzonder goed op de hoogte van de muziekgeschiedenis. Het swingende van zijn muziek laat ons wel terugdenken aan zijn tijd bij Roomful of Blues. Qua carrièreplanning zijn er wel vergelijkingen met Jimmy Thackeray, die ook solo succesvol was tenminste na zijn afscheid bij The Nighthawks. T-Bone Boogie.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: €2.895 per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolden en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Bernard, de zoon van de legendarische Luther Allison, zou op ieder van zijn albums een compositie van zijn vader opnemen. Na 20 albums heeft Bernard Allison die allemaal samengebundeld in één album. Gelukkig koos hij voor interpretatie en niet zozeer voor imitatie. Je hoorde net zijn eigenste versie van Back Down South.

0: is onmiskenbaar. Zijn album Salvation spat gewoon uit je radio. Hij ontwikkelde zich onder het toeziend oog van Buddy Guy. Vandaar ook zijn uitstekende gitaarpartijen. Geen noot te veel of te weinig. Zijn parool is, althans met de steun van Buddy Guy, als het om blues gaat, keep it simple.
1: All Time Blues.

legendarische Fabulous Thunderbirds kwamen in 2024 aandraven met een nieuw album getiteld Struck Down. En meteen ook de single Payback Time. Billy Gibbons van ZZ Top had enige moeite om boegbeeld Kim Wilson te overtuigen van dat project. Uiteindelijk zouden ze op die manier de 50ste verjaardag vieren van de succesvolle band. Payback Time, tja, misschien wel, maar het nam wel een tijdje in beslag. Nederblues is vandaag afkomstig van de winnaar van de Europese Blues Challenge in 2022. Hier is Harlem Leeg met Fooled Again.

Harlem leek dus met een single getrokken uit hun derde album. En dat kwam er alleen maar door toedoen van Jazz House Records in Duitsland. Bassiste, zangeres en songwriter Danielle Nicole bracht in 2024 haar zoveelste album uit, The Love Your Bleed. De productie lag in handen van Tony Brownagel en Danielle Nicole in eigen persoon. Haar vorige album, Cry No More, veroverde een nummer 1 notering op de Billboard Blues Charts. En The Love Your Bleed, met als uitsmijter Make Love, haalde wel de charts, maar spijtig genoeg voor haar, nooit de nummer 1.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.

0: Kings and Queens. Ja, het lijkt wel de titel van een of andere film. Waar het niet dat er buiten de Queen of Soul, Aretha Franklin natuurlijk, er ook nog een Queen of the Blues bestond in de persoon van Etta James. Enkel Beyoncé bereikte ooit dezelfde toonladder, wat ook gebeurde in de bluesfilm Cadillac Records, waar ze trouwens Etta James gestalte gaf. Je hoorde zo net de enige en echte La James met Beware.
1: Acoustic Special.
0: Volgens zanger en songwriter Tinsley Ellis was Naked Truth zijn allereerste akoestische soloalbum, maar in totaliteit wel zijn 21ste album. De akoestische parel is doordrenkt van de traditionele folk blues van Muddy Waters, Skip James, Son House, Robert Johnson en ja, zelfs van een zekere Leo Kottke. Iets wat Ellis nogmaals benadrukt met deze track, Devil in the Room.

Ze werden de onbetwistbare winnaar van de internationale Blues Challenge 2024 in Memphis. De kern van deze band, namelijk Piper and the Hard Times, bestaat voornamelijk uit Al Piper, Green Steve Egan en Dave Colella. Ze kennen elkaar sinds de eeuwwisseling. Hun instrumentarium omvat een basgitaar, keyboard en orgel aangevuld met een blaassectie. De rootsfeer is dus gegarandeerd. Met een diep zuidelijk accent was hier You're Gonna Miss Me. En we blijven nog heel even hangen in die zuidelijke richting. Met The Bone Shakers, een fragment uit een album Live to Be This. Hier komt I'll Kick a Brick.

0: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
1: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
0: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
1: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
3: Hi, this is JB from Traveling Blue and you're listening to All Time Blues on RBS Radio.

0: Don't you hear me whine?
1: Ja, toch wel een beetje een aparte man, deze Eddie Hinton. Een persoon die eigenlijk zou thuis horen in ons item, de sidekick. Maar ja, de man, hij was niet echt een bluesperformer, maar ging na stevig aandringen van Jimmy Hall door de knieën. Het resultaat was het nummer Watchdog op zijn album Hard Luck Guy. Eddie speelde als veelzijdig muzikant het ganse studioalbum bij elkaar. Hij stond onder meer garant voor de gitaar, basgitaar en de drums.
2: Old school.
1: Ja, de old school. Vandaag met Smokey Wilson. Wilson werd geboren in 1936 en is bij gevolg een typisch old school product. Hij is tevens een fervente aanhanger van de West Coast Blues, wat je duidelijk merkt in zijn muziek. Dankzij Bullseye Records kreeg zijn carrière in de jaren 90 een heuse doorstart. De positieve gevolgen daarvan waren nog enkele albums, waaronder deze Sittin' in Jackson.

ongetwijfeld de instrumental van deze aflevering Dancing the Blues. Het werd wel eens weer mogelijk gemaakt door dat onvergelijkbaar broederpaar Syl en Jimmy Johnson. Een stukje uit die fameuze album Two Johnsons Are Better Than One. En met de titel en de naam van dit nummer Bottoms Up gaan wij dus afscheid nemen vandaag. Het is wel toepasselijk, Bottoms Up, want het is bijna 22 uur. Betekent dan dat Mark en Walter is afscheid gaan nemen in een zoveelste aflevering All Time Blues. Vandaag doen we dat met Joe Louis Walker. Na hun gezamenlijk album Guitar Brothers was het Otis Grant die Joe Louis Walker het juiste pad aantoonde. Daarna ging het zeer snel voor Walker. In 2003 de release van In the Morning en enkele jaren later Witness to the Blues met de nodige support van onder meer Duke Robillard. Rollin' and Tumblin' was een geslaagde versie van de veel gecoverde klassieker. Bedankt voor jullie aandacht op deze dinsdagavond en wat ons betreft naar gewoonte. Graag tot volgende week.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: €2.895 per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Na de blues, de boogie en de boogieman. Alhoewel, ja, zo kan je mij natuurlijk niet gaan noemen. Kan mij gewoon, ja, lekker eigenwijs met mijn eigen muziek gaan. Eigenwijs met mijn eigen muziek gaan noemen. Wat mij betreft een heel goede avond.
1: Bart Staes.

stem zijn, zo zijn er wel een aantal mensen waarvan je denkt van, dat is echt wel tijdsloos. En zo'n uitspraak is William Shakespeare. Luister naar iets kritiek, maar behoud uw eigen oordeel. Ja, zo denk ik er ook meestal over natuurlijk.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Gezinsproblemen ontstaan vaak door drankmisbruik. Is er een drankprobleem in jouw gezin? Dan kan je terecht bij Al-Anon familiegroepen. Gratis en anoniem. Contacteer ons www.al-anonvl.be. Of bel 03-218-50-56 03-218-50-56.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioene, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.nl.

meer dan 120 jaar geleden in 1906 de 19,7 kilometer lange Simplon-tunnel tussen Zwitserland en Italië wordt feestelijk geopend. Ja, tunnels. Het is natuurlijk wel handig, hè? Anders moesten we onmiddellijk die berg over. En als het dat zo is, val je onderweg misschien in slapen, dan is het maak me wakker voor je. Nou, iets erover zeker.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Zen, en dan moet ik altijd aan Urbanus denken met de Z van Gendarme. Maar ja, dat zal ik waarschijnlijk weer zijn. Een giftige cobra zaait nog steeds onrust in een Zuid-Frans dorpje. Elke avond kijken ze onder de bedden. Ach, gewoon op de grond slapen. Kan dat beest niet onder het bed gaan natuurlijk. Alhoewel ja, misschien langs de andere kant.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 11 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: We zijn vandaag dinsdag 19 mei. Van harte welkom hier bij RBS. Bij een spoorbouwbedrijf in de Ambachtenstraat in Lokeren is gisterenochtend een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. De 51-jarige zaakvoerder kwam om het leven toen een vorklift waarmee hij zwaar materiaal verplaatste om een nog onbekende reden kantelde. Het slachtoffer kwam onder de vorklift terecht en was vermoedelijk op slag dood. Het was een passant die het lichaam ontdekte aan de oprit van het bedrijf. De hulpdiensten konden spijtig genoeg enkel nog het overlijden vaststellen. Volgens het arbeidsauditoraat gebeurde het ongeval tijdens het laden van materiaal in een container. Mogelijk raakte de heftruck uit evenwicht nadat een wiel in een greppel terechtkwam. Een deskundige onderzoekt verder de exacte omstandigheden van het ongeval. In Zeelen zullen nachtelijke herstellingswerken worden uitgevoerd op de Keltenlaan om de verkeershinder overdag zoveel als mogelijk te beperken. Daarom wordt de weg van vrijdag 22 mei om 20 uur tot zaterdag 23 mei om 6 uur 's ochtends afgesloten tussen de rotondes aan de Pieter-Gorusstraat en de Scheldestraat. Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. In de Pieter-Gorusstraat geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer richting de rotonde, behalve voor fietsers en bromfietsers. Het doorgaand verkeer volgt omleidingen via de N47, Veldeken, Scheldestraat en de Dijkstraat. Men hoopt de weg daar opnieuw te kunnen openstellen op zaterdagochtend. Het gameproject van de politie van Sint-Niklaas blijkt een succes. Sinds enkele weken speelt een politieagent er elke donderdagavond het online spel Fortnite met jongeren tussen 12 en 17 jaar. Tijdens de laatste sessie keken zo'n 500 jongeren mee via een livestream. Volgens de politie zorgt het initiatief voor positieve gesprekken met jongeren, die vooral vragen stellen over de werking van de politie en hoe ze het best omgaan met agenten. Opvallend is ook dat jongeren uit andere steden dan Sint-Niklaas deelnemen aan de online sessies. En het ziekenhuis in Lokeren blijft behouden en wordt omgevormd tot een moderne zorgcampus binnen Vitas. Dat zeggen bestuurder Koen Mertens en gemeenteraadslid Robbie de Kaluwe in reactie op recente berichten over de hervormingen in het ziekenhuislandschap. De nieuwe campus in Lokeren moet in 2027 de deuren openen en zal onder meer daghospitalisatie, consultaties, orthopedische zorg, een labo en medische beeldvorming aanbieden. Volgens de initiatief Initiatiefnemers biedt de fusie met Sint-Niklaas meer zekerheid voor de toekomst van de zorg in Lokeren. Op 31 mei krijgt het publiek tijdens de Open Wervendag er de kans om de werf te bezoeken. En tot zover de nieuwtjes uit de regio voor vandaag. Morgen krijg je die van collega Dominique Wamans.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

mag ik heel eerlijk zijn. Dit nummer vind ik altijd een van de betere nummers ooit gemaakt. En die clip mag er ook zeker vast zijn. En als het gaat over goede nummers, wat dacht je van een nummer dat je leert tellen? En dan denk ik natuurlijk aan Kia. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maar zij zingen het iets beter als ik het kan.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
0: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws. €2.895 per maand. Zoveel bedraagt het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar. Het gaat om cijfers uit 2024, berekend door Statistiek Vlaanderen. Uit de resultaten blijkt verder dat er een inkomenskloof blijft tussen mannen en vrouwen, al is die wel al flink verkleind. Ook tussen hoog- en laaggeschoolde en werknemers boven en onder 40 jaar blijven er aanzienlijke verschillen op het loonbriefje. Een Syrië-strijder die eerder dit jaar naar ons land terugkeerde, krijgt in beroep 5 jaar celstraf, waarvan 1/3 met uitstel. De vrouw was voor haar vertrek naar Syrië 9 jaar geleden al veroordeeld tot dezelfde straf wegens lidmaatschap van een terreurgroep. Toen ze na haar huwelijk met een andere Syrië-strijder terugkeerde naar België, tekende ze beroep aan tegen het vonnis. De vrouw heeft naar eigen zeggen het geweld intussen afgezworen. In Duitsland heeft de Identify Me-campagne van politiedienst Interpol opnieuw voor een doorbraak gezorgd in een 25 jaar oude cold case. Voor het eerst is een overleden minderjarig slachtoffer geïdentificeerd. Het gaat om een meisje van amper 16 dat in 2001 in de rivier Main was gevonden. De tiener was voor haar dood maandenlang fysiek en seksueel mishandeld. Na de identificatie is haar vader, een man van 67, opgepakt op verdenking van moord. De Portugees Alfonso Eulalio blijft tot ieders verbazing in het roze in de Giro, ook na de vlakke tijdrit van 42 kilometer. Hij behoudt een voorsprong van 20 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. Die had geen beste dag en reed pas de 13e tijd. De Italiaan Ganna won de rit met grote overmacht. Hij was bijna 2 volle minuten sneller dan de tweede in de uitslag, de Nederlander Arendsman. Zwaar bewolkt met af en toe een bui en maxima tot 15 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig, bij minima tussen 8 en 13 graden. Vanaf donderdag merkelijk zachter.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.